0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

de lijnen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een

0: Mail naar info@ddpagidak.be.
1: DD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Ra.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en 2 mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuvelland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
2: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
1: Het is voor PSG de 2e Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
3: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.

Het leven zat vol met avonturen. Maakte me nooit geen zorgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuvelland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
2: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
1: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
3: First prize, International Queen Elizabeth Grant Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor Hallo Weekend.
6: Goedemorgen. Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova.

0: Ja, het leek me nog eens heel plezant om deze Duitse klassieker voor jullie te draaien. Dat was inderdaad Marianne Rosenberg. Dat was Ich bin Widow. Zo, goedemorgen. Gerda, ik denk dat alles werkt.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik denk dat we weer helemaal klaar zijn om 3 uur lang Hallo Weekend te gaan doen hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze zondagmorgen. Het is vandaag 31 mei, de allerlaatste dag van mei, Gerda.
1: Ja.
0: En dan gaan we over naar juni. Het onweer is vertrokken, heb ik hier net gelezen. Het onweer is vertrokken uit het land. Er kan de komende dag nog wel wat regen vallen, maar ik denk dat we het ergste gehad hebben, Gerda.
1: Dat zou goed zijn, want ik ben er eigenlijk geen voorstander van.
0: Jij bent geen voorstander van onweer, maar in ieder geval, ik lees hier in de ochtendkranten dat heel de boel vertrokken is. Dus we kunnen weer even ademhalen, want het heeft lelijk tekeer gegaan met hele grote hagelbollen en dergelijke. Dat zelfs de mensen gewond geraakt op een of ander festival hier in België. Dus allemaal niet zo fijn. Zo, wat hebben we voor jullie? Jullie kunnen ons helpen met het draaien van de allerleukste muziek. Jullie kunnen platen aanvragen op de radio. Dus Gerda, vertel nog maar heel even hoe dat de mensen ons kunnen bereiken.
1: Ja, een goedemorgen trouwens iedereen. U kan ons vandaag ook weer bereiken via onze website www.radionova.be, via de Radio Nova app. Het kan ook via onze Facebookpagina. Daar staat een plaatje, maar het is wel een ander dan van gewoonte.
0: Ja, en, ik heb het gezien. Heel mooi.
1: Een zomersplaatje eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: En ook via onze telefoon natuurlijk, 0469 18 8360.
0: Inderdaad, dat zijn de manieren hoe dat jullie ons kunnen bereiken. 0469 18 8360 voor al jullie verzoekplaten. Groeten en verzoeken, laat maar komen. Heel veel muziek heb ik klaargezet, maar er mag natuurlijk altijd wat bij. Dit is de Spiksplinter nieuwe Sam Goris hier. Een fijn liedje. Het wordt een zomerplaat.
2: 1, 2, 3,
0: ja.
2: Rak.
0: Voilà. En zo heet dan ook het nummer 1, 2, 3. Rak.

leven is, wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: even hadden voor vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Onder andere Marleen Koppes. Zij zegt, dag Ruud en Gerda, graag een plaatje van Marianne Weber. Je hebt een hart van goud en dat voor mijn liefhebbende man Theo en zoon Andy Gijs en voor het ganse Radio Nova-team. Ja.

0: Gerda is nog moe.
1: Ja.
0: Ja, dat was Franstalig, hè? Dat was Michel Delpech. En het nummer dat heette uiteraard Pour en Fleurt hier op de bewolkte zondagmorgen, zie ik hier. Dus een beetje een ander weertje dan dat we de afgelopen week gehad hebben. Met meer dan 30 graden gaat het nu allemaal een beetje normaliseren richting de 20 graden. Zo zie ik hier toch staan deze morgen in de ochtendkranten. Gerda, daar hebben nog luisteraars gereageerd die heel graag een plaat willen horen op Radio Nova.
1: Ja, eigenlijk gisteren heeft onze collega Patrick van Bever nog een

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova. Radio.

0: natuurlijk onze excuses. Dat waren de Les Humphrey Singers, dat was Mexico. Gerda, we zijn exact 9:30. Dus,
1: ja, en
0: dus.
1: Wij kregen gisteren en vandaag al een bericht van Patrick van Liedekerke.
0: Ja.
1: En hij vroeg de plaat aan van Tom Jones, Can't Stop Loving You, vandaag liefst rond 9:30. Ja.
0: Wel, dan ben ik precies
1: op tijd. De treinen rijden zo stip niet als dat wij zijn. Hè.
0: Inderdaad. Dus we gaan dat nummer draaien en dat is speciaal voor...
1: Voor Patrick van Liedekerke en hij draait dat speciaal voor iedereen die hij kent en ook voor het ganse Radio Nova team.
0: Ah, dankjewel. Prachtnummer. Patrick, helemaal voor jou. Deze plaat van Tom Jones.

0: Ja, ja, zei Gerda, ze zijn er weer in geslaagd, hè, om een heerlijke zomerhit op te nemen. Een nummer dat eigenlijk bedoeld was voor de Romeo's, zo stond toch te lezen op de sociale media. Ik weet natuurlijk niet of dat het waar is, maar in ieder geval Gert Verhulst en James Cook hebben een fijne nieuwe plaat uit en die heet Madi Wodo. En jij weet wat dat betekent.
1: Ja, want dat betekent eigenlijk dat dat de dagen van de week zijn. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
0: Inderdaad.
1: Dus dat zijn de dagen dat ze nodig hebben om hun kater van het weekend te...
0: En vrijdag mocht niet meedoen.
1: Vrijdag zijn ze weer al... is het weekend, hè? Vrijdag begint het weekend.
0: Ja. Dus, nu ben ik mee.
1: En dat is echt wel weer een goede promotieplaat voor hun show natuurlijk.
0: Ja, hè? Voor hun zomershow die zeer binnenkort allemaal weer start. En dat gaat allemaal door in de Plopsa Theater. Gerda, verzoekplaten, vertel eens.
1: Ja, onze collega Frank de Groef die vroeg ook een plaat aan. Hij zegt, goedemorgen in de wereld der wakkeren. Graag zou ik de nieuwe single van Martijn Douma, Ik kan vandaag de hele wereld aan, en dat voor alle luisteraars van Radio Nova.
0: Ja, ik kan vandaag de hele wereld aan. Het is een nummer van Jannes volgens mij van heel lang geleden. En deze beste Martijn Douma, die heeft het opnieuw uitgebracht. En u weet het, bij Radio Nova draaien wij veel Nederlandstalige muziek. Dus deze gast, die mag er ook bij horen. Een goeiemorgen allemaal.

0: Het is een nummer dat aangevraagd is door collega Frank de Groef hier op de radio. En hij liet die plaat draaien voor al de luisteraars van Radio Nova. Dat was een nieuwe Martijn Douma met een klassieker van Jannes. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Ik moet heel even naar mijn eigen persoonlijke Facebookpagina. Want daar had ik natuurlijk ook die mooie bankarde van Gerda gedeeld. En daarop heeft gereageerd Johnny van den Bergen. En Johnny die vraagt van, hey Ruud, kan jij voor mij Shout van de Tramps een keertje laten draaien? Ik heb aan deze plaat hele goede herinneringen aan van in de tijd in de Apollo. En Gerda, dat zegt mij dan weer niks. De Apollo, was ja, dat een...
1: Dat is allemaal van voor uw tijd, hè,
0: dat
1: Ruud,
0: is allemaal van voor mijn tijd. Nou, vertel misschien maar heel...
1: Maar de Apollo, dat was hier een heel gekende dansing in Galmaarden. Ja. Er waren in die tijd hier nog drie dansings. De Apollo en de Windy. En wat was het nu weer nog? Nog een ander, nee. Ja, weet het niet meer.
0: Inderdaad. Johnny, we gaan die plaat helemaal speciaal voor jou draaien hier op de zondagmorgen. Hebben jullie iets in gedachten? 0469-1883-60. Een bericht via de Radio Nova app, via onze website. Het kan dus allemaal. We wensen jullie allemaal een goede morgen. Hartelijk.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ik vind het echt een zomers liedje, hoor, deze van Spanja. Dat wel met Call Me. We hebben de afgelopen week al een flink voorproefje gekregen voor de zomer. Dat eindigde gisteravond en gistermiddag met flink wat onweer en dergelijke. Oh, vandaag nog 24 graden, lieten ze ons toch weten. Daarna zou het allemaal een klein beetje minder worden. Maar die zomer, die mag voor mij wel terugkomen nog, Gerda, toch?
1: Ja, ja, maar ja, we zijn dan zomer toe natuurlijk, hè?
0: Ja, inderdaad. Hè. We zullen het allemaal even afwachten wat dat allemaal gaat worden. Gerda, er is nog wat aan verzoekplaten binnengekomen.
1: Ja, inderdaad. Maddie de Smet die stuurt ons het volgende. Graag het liedje van The Cats, Let's Dance, voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova.

0: opgericht in 1964. Ze gingen door tot en met 1985. En daarna was het uit voor Piet Veerman en zijn jongens The Cats. En in die carrière natuurlijk hadden ze deze pracht van de plaat. En die heette Let's Dance. Een plaat die werd aangevraagd hier op de radio. Gerda, we moeten nog iets draaien van The Strangers, heb jij mij verteld.
1: Ja, wel vandaag is Ernest Adriaanses. En dat was volgens mij de laatst bijgekomen Stranger.
0: Oké. Okay.
1: Die is jarig vandaag en hij wordt ook al 85 jaar.
0: Inderdaad.
1: En Ernest had toch wel een tamelijk turbulent leventje met Jacques Lafon.
0: Hallo?
1: Ja, want Adriaanses die was van 83 tot 82 getrouwd met Jacques Lafon. Dus ze zijn toen gescheiden. Mm-hmm. En het koppel is weer getrouwd in 1989. Maar ze scheiden dan weer in 1995.
0: Oké. Dus,
1: maar hij is ook hij is bekend van de Strangers, maar hij had daarnaast ook nog andere dingen dat hij deed. Hij zat ook bij de productieafdeling van de NV Amusement en van de succesrijke televisieserie Familie. En hij is ook bij de Interpolitiek gekend.
0: Oké. Alle informatie over deze beste man kunnen jullie natuurlijk allemaal nalezen op onze Facebookpagina Radio Nova Eigenzinnig Anders. En we gaan naar Antwerpen. We gaan naar het strand van Sint-Anneke. Het is een cover op de Kumbaya Dance Band, The Sun of Jamaica. Maar dit zijn dus de Strangers hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend bij Radio Nova. Nog tot en met 12 uur.
2: Dat is na de vijfde keer dat ik met jouw Sjan in Benidorm zit. Ik tegen mijn goesting. Val te val volk en val te waar. Je zwiert ook kapot en wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet, en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen, stroot in, stroot uit. Ik heb geen voeten meer, en dan denk ik dikwijls om dat plutje. Voor

0: Ik wil naar Sint-Anne en zou naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gong, ze zei sugeren broon zes. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, no

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
2: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
1: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
3: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

Radio Nova. We zijn bezig met Hallo Weekend, een programma dat we nog doen tot en met 12 uur deze namiddag. En in dit programma willen we jullie, de luisteraars van Radio Nova, verwennen met de allerleukste muziek. Dus ja, Gerda is er even niet. Ze is achter een lekker kopje dampende koffie. Dus daar kijken wij naar uit. Dus hebben jullie bezoekplaten voor onze gedachten? 0469-1883-60. Als jullie willen, mogen jullie dat live doen op de radio. Hebben jullie daar helemaal geen zin in? Mogen jullie het gewoon doorgeven aan Gerda? Gerda noteert het allemaal en dan brengen wij het voor jullie op de radio.

Ja, een welgekende Barry White klassieker. En dat wel met You're the First, You're the Last, My Everything hier bij Radio Nova. Gerda, jij maakte de mij gisteren, ja, of was gisteren denk ik, nog op attent dat Niels de Stadsbader een nieuwe plaat heeft. Vuur en Vlam. Hij heeft die gisteren gepresenteerd.

0: op de radio, of deed hij op een andere radio. Maar het maakt niet uit, maar er staat toch wel te lezen dat hij uit niet zo'n gemakkelijke periode komt. En dat heeft allemaal te maken met die brand die hij toen gehad heeft. Dat heeft toch wel een flinke impact gehad op zijn leven, op zijn doen en zijn laten, op het uitbrengen van muziek en dergelijke. Dus, maar er komt, er is beterschap onderweg. Hij is er helemaal terug. Hij is er met een nieuwe plaat. Hij gaat ook weer optreden. Hij gaat door het land trekken. En ja, ik ben zijn nieuwe plaat gaan zoeken. Jij bent wel een beetje fan van Niels de Stadsbader.
1: Ik ben fan.
0: Dit is Niels de Stadsbader.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.

0: Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ja, en zo blijft die zomer hier op de radio nog lekker even verder gaan. En dat deden we uiteraard met Los Del Rio. En dat wel met de Macarena. Ik moet naar mijn telefoon. Goedemorgen, Irene.
2: Goedemorgen, Rut.
1: Goedemorgen. Hoe gaat het met Irene?
2: Oh, goed.
1: Goed. Dat mag een heel mooi nummer zijn van Thomas Julian, Tutto ja. Bene. En voor wie, mogen ja. dat, voor wie mogen we dat allemaal draaien?
2: Ja, eerst en vooral voor mijn dochter Nora, mm-hmm. voor onze Olivier en zijn vriendin Sandra, ja. voor heel het Radio Nova-team, ook voor mijn familie, vrienden en kennissen, en ook voor Martin en Ruffin.
1: Oké. Okay. Iedereen gaat?
2: Ik denk het wel.
1: Okay,
2: en iedereen dat zal vergeten zijn.
1: Ah, oké. Okay. Dan hebben we iedereen gehad, Irene. Zeg, Irene, ja. mag ik jou nog een plezante zondag wensen? Hè?
2: Ja, dank u wel.
1: Geniet nog wat van
2: en
1: onze...
2: jullie ook.
1: Ja, geniet nog wat van onze muziek en tot de volgende keer.
2: Ja.
1: Hè.
2: Ja, dag Ruud. Ja,
1: ja dag Irene. Tot de volgende.
2: Ja,
1: hallo.

0: Niet al te vaak, maar we draaiden dit nummer eens een keertje met de platenspeler. Ja, ook die hebben wij staan hier in Studio 3 van Radio Nova. Dat waren de Shorts met Come On Sava en dat natuurlijk op zijn Engels. Ja, een hele gekende hit. Heel populair waren ze. Ze werden bijna in heel Europa gedraaid. Ik moet naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Karin. Hoe gaat het ermee?
1: Oh, heel goed.
0: Ja. Heel goed. Zeg, Karin, wat kunnen wij voor jou betekenen? Hè? Vertel het eens.
1: Ja, ik wil een plaatje laten draaien van Kalispera.
0: Ja, Kalispera, Griekenland, van Lindsay en Laura Lin.
1: Ja, dat ik wakker word. Ik ben nog niet goed wakker.
0: Ah, je bent er niet goed wakker. Wel, dat gaat met die plaat zeker lukken. En voor wie mogen we die draaien, Karin?
1: Ja, voor mijn man, Jurgen. En ook voor mijn twee zonen, Bart en Stijn. En ook voor Martin en Rufin.
0: Ja.
1: En ook voor Godlief en Pierre. En ook voor het hele Hanse Radio Nova team.
0: Oké, Karin, dankjewel om te bellen naar de studio. Hè?
1: Ja.
0: Tot de volgende keer en geniet van jouw plaat hier op de radio.
1: Zal ik ze zeker doen.
0: Oké, tot ziens, hè, Karin. Tot de volgende. Dag, Karin.

0: Karin van der Loek, die helemaal weg is van Griekenland, vroeg deze platen aan Lindsay en Laura Lin en Kadispera Griekenland. Gerda, we hebben hier bij Radio Nova wel wat studio's. Hè? We hebben 1, 2 en 3, 4 is nog onderweg en dergelijke. Er zijn wat internetproblemen in onze hoofdstudio, dus het is goed mogelijk dat jullie radio af en toe uitvalt. U moet hem niet afzetten, ligt niet aan uw radio, dus het ligt hier aan ons. Gerda, vertel het eens.
1: Ja, graag een plaat voor de verjaardag, die deze week verjaard is, van Isabel Steenbeke.
0: Ja, hippie poera voor Isabel.
1: Ja, want wij hadden een beetje planningen gedaan en die zijn al zo een beetje mislukt langs overal.
0: Ja.
1: Dus we proberen het toch wel nog goed te maken met een vleugje muziek en dan muziek die zij heel graag hoort. De laatste nieuwe van Meteor.
0: De laatste nieuwe. En het nummer dat heet Nooduitgang. Isabel, daar in de auto aan het luisteren. Helemaal voor jou.
2: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Nova.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, we gaven het daar straks al mee. Wat het weer betreft wordt het allemaal een klein beetje minder. Vinden we dat erg? Sommigen wel, sommigen niet. De meningen zijn daar zowat over verdeeld. Maar we gaan de komende week naar een normale 20 graden, Gerda.
1: Ja, ja. Daar kunnen we mee leven. Hè?
0: Daar kunnen we mee leven.
1: Als dat niet te lang duurt zo.
0: Nee, en de tuin die heeft flink wat nattigheid gehad van de nacht. Dus dat
1: die
0: zit allemaal
1: blij zijn.
0: Dat zit allemaal oké. Okay. Gerda, jij speurt hier ondertussen het internet af. En jij komt de meest bizarre verhalen tegen. Vertel het maar eens even.
1: Ja, een bizar verhaal, maar ook wel een beetje een komisch verhaal. Want in een Duits klein dorpje werd een flitscontrole gedaan. Dus op 30 kilometer per uur.
0: Ja.
1: En toen de beelden bekeken werden door de politie, verschoten ze zich natuurlijk, want op de foto staat er een kranige oude dame met een rollator.
0: Ja.
1: En volgens de flitsfoto was dat een overdreven snelheid, was dat 42 kilometer per uur.
0: Okay.
1: Natuurlijk, wat er dan in werkelijkheid gebeurd is, dus er is een auto geflitst aan 42 kilometer per uur, maar op het moment dat de foto genomen wordt, passeert die oude dame daar met haar rollator.
0: Ja.
1: Dus die dame is nu de snelste oma van Duitsland.
0: De snelste oma van Duitsland. Wel, dat brengt ons dan ook bij Duitsland. Een grappig verhaal wel.
1: Hm. Ja, en de bestuurder die heeft geluk, hè?
0: Ja, die is ribbidibi. Goedemorgen allemaal. Yeah.

Ja, een spiksplinternieuwe Michael Lanshoven. We gaven het een tijdje geleden al aan. Hè. De artiesten zijn aan het werken voor een fantastische zomer. En deze Michael Lanshoven, die hoorde daar uiteraard ook bij. Dat was inderdaad zijn nieuwe single. Dat nummer dat heette Waarom Jij. Ja, even wat rust op de radio.

Een van de zoveel Elvis-klassiekers hier in Hallo Weekend op de zondagmorgen. Het was de welgekende Suspicious Minds. We naderen 11 uur. Dat wil zeggen dat het nieuws eraan komt. Dus maar we kunnen er nog net eentje draaien voordat dat allemaal zover is. En ik heb gekozen voor dit nummer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Puur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
2: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
1: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
3: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: Ik weet dat er op dit moment iemand aan het luisteren is in Hoogstraten. En die vindt dit gewoonweg een fantastische plaat. Vroeger hebben we dat heel veel gedraaid. Zoveel dat het singeltje helemaal was grijs gedraaid. Deze geweldige klassieker. En dat allemaal van de Picnics. Dat was uiteraard I'm Alone. Een nummer van heel lang geleden. Zo, goedemorgen allemaal. Mochten jullie net jullie radio aanzetten, welkom bij Radio Nova. We zijn bezig met Hallo Weekend dat we doen tot en met 12 uur. Jullie zijn met heel veel aan het luisteren, waarvoor hartelijke dank. Ook, ik ben hier niet alleen. Nee, Gerda is hier ook nog steeds. Ze is wel een klein beetje stilletjes, maar Gerda, vertel het eens even, hè.
1: Ja, goedemorgen iedereen. Gerda is een beetje stilletjes, omdat Gerda een beetje moekus is.
0: Oké, ja, dat kan, hè. Drukke week gehad, dus dan kan dat allemaal. Zeg maar, Gerda, vertel eens even. Jij hebt nog wel de moeite om de telefoon op te nemen als de mensen bellen naar
1: ja,
0: de studio?
1: Ja, zeker. En ik heb altijd zin in een praatje met de mensen, dus okay. Dat is zeker en vast geen probleem. Dus iedereen mag nog verzoeken sturen via onze Facebookpagina. Ook via de website www.radionova.be, ook via de Radio Nova app en natuurlijk via onze telefoon 0469-1883-60. Wil je niet zelf aan de telefoon, dan schrijf ik het gewoon op.
0: Ja, Gerda noteert alletjes. Intussen tijd gaan we luisteren naar nieuwe muziek. Jawel, lekker veel nieuwe muziek op de radio en daar zijn we heel blij mee. Dit is een nieuwe Jovali, dit wordt Genieten.

0: Ja, ik zie het hier staan hoor. Exact 1980 voor deze Cliff Richard. Dat was uiteraard The Dreaming. Gerda, kan jij je dat schip nog herinneren waar onlangs dat hantavirus was uitgebroken? De boot heet de Hondius. En ik zie het hier staan. Het staat in het nieuws. De schip is weer helemaal gereinigd. Het schip kan weer in gebruik genomen worden. Ze zijn er weken mee bezig geweest om die besmetting, dat virus eruit te krijgen. En ik zie het hier staan in de kranten. Dus het schip, dat wordt weer in bedrijf gesteld.
1: Maar toch denk ik dat sommige mensen zouden denken van een ander schip te pakken.
0: Ik weet niet of dat ik nog zou instappen.
1: Ik denk het ook niet eigenlijk.
0: Er zijn vreselijke dingen gebeurd op dat schip, maar ondertussen helemaal terug opgekuist. Men kan weer gaan meevaren met de Hondius. Vreselijke taferelen, hè. Enkele doden ook, hè.
1: Ja,
0: enkele mensen gestorven aan dat hantavirus. Goed dat dat geen grote uitbraak is geworden, denk ik dan. Goedemorgen allemaal. Hallo weekend tot en met 12 uur hier bij Radio Nova. Via radionova.be, via jouw internetradio. Meekijken in onze studio kan uitroten. Uiteraard ook via de videostream, wat op dit moment allemaal stabiel is. Dus het ziet er allemaal goed uit op deze zondagmorgen. Welkom allemaal bij Radio Nova. Tot en met 12 uur. Hallo weekend. Jack Jersey.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, terwijl dat de plaat hier rustig aan zijn einde komt. Deze Elton John en I'm Still Standing. Gerda, moeten we een speciaal nummer gaan draaien. Irene heeft net nog heel even teruggebeld naar de studio. Vertel het eens.
1: Wel ja, ze heeft een plaatje dat ze heel graag hoort. Mm-hmm. En ze wil dat eigenlijk opdragen aan ons. En dat is een lied van Roy Orbison.
0: Ja.
1: Gigolette.
0: Gigolette. We gaan het nummer draaien voor alle luisteraars. Oh,

0: Weet je, Gerda, dan zijn het hele leuke vooruitzichten. De mooiste jaren, die komen nog.
1: Ja, wij mogen het hopen, hè. Dat zou leuk zijn, zeg.
0: Inderdaad, die mooie jaren, ze komen nog. Frans Bauer zong er allemaal over. Gerda, hebben we nog iets dat we moeten draaien voor onze luisteraars? Zijn er nog wat berichten aan het binnenkomen?
1: Nee, ik zie hier momenteel niks. Ik kreeg hier wel een berichtje van Patrick van Liedekerke. Hij vroeg om te zien of dat er nog altijd problemen waren. Dus Patrick, momenteel niet. Nee. En ik zie nu dat hij even naar opgestart heeft en dat bij hem nu ook oké is.
0: Oké. Welkom Patrick bij de radio. Welkom luisteraars, want jullie zijn op dit moment met heel veel aan het luisteren naar dit programma. Dat stemt ons alleen maar gelukkig. Nog meer nieuwe muziek op de radio. En deze beste man mag je bij Radio Nova uiteraard niet ontbreken. Dit is de nieuwe van Danny Fabri. Het wordt allemaal zoveel mooier.

0: Ja, Danny Fabri die gooit het over een hele andere boeg met een hele andere stijl van muziek. Zijn allernieuwste plaat en dat nummer dat heette Zoveel Mooier. Gerda, ik heb begrepen dat er wordt gewandeld en dat men naar de radio aan het luisteren is.
1: Ja, onze collega Frank de Groef die stuurt, we luisteren mee met wandelclub De IJsbrekers uit Heldergem. En we wandelen in Wetteren. Misschien moeten we een beetje een duwtje geven, het tempo een beetje bepalen.
0: De tempo een beetje bepalen, wel, dat gaan we doen met het volgende nummer.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova. Oh.

0: Het ging over... Ja?
1: Over boys, hè?
0: Over boys, inderdaad. Dat was een zomerplaat op de radio op de zondagmorgen. Dat was inderdaad Sabrina en dat waren de boys. Ja, Gerda, vertel eens, want we moeten op de valreep nog een verzoekje draaien.
1: Ja, we kregen nog een berichtje binnen van Ilseke. En zij vraagt een plaat aan voor alle DJ's en medewerkers van Radio Nova. En voor iedereen die luistert. En ze vraagt de plaat Espresso Macchiato.
0: Espresso Macchiato. En dat is een plaat van Tommy Cash, hier op de zondagmorgen. We gaan richting 12 uur.

0: Toch?
1: Ja, ja, Espresso Macchiato. Dat allemaal van Tommy Cash, die we draaien op verzoek. We moeten nog heel vlug naar onze telefoon. Dag, Ruvin.
2: Ja, dag, Ruud.
1: Dag, Ruvin. Vertel het eens, jongen. Wat heb jij nog voor ons nog in petto, hè?
2: Ik zou graag een plaatje hebben van Donny Fabri. Zoveel mooier.
1: Ja, en die heb ik ondertussen nog klaargezet.
2: Ja.
1: En voor wie mogen we dat nog draaien, hè?
2: Wel voor Hans mijn lijst, hè.
1: Voor gans uw lijst en voor iedereen dat je vergeten bent. Wel, dan hebben we gelijk iedereen gehad.
2: En voor iedereen dat ik heb.
1: Oké. Ruvin, nog bedankt voor de bel, hè, jong.
2: Ja, rap geweest. Ik moest rap zijn.
1: Geeft niks, jong. Tot de volgende keer, Ruvin.
2: Ja, tot de volgende keer.
1: Oké. we gaan jouw plaat zo meteen draaien.
2: Ja, dank u.
1: Oké. Dag, Ruvin.
2: Goeie zondag.
1: Jo, ook voor jullie, hè. Dada. Ja, zo, dat was op het laatste ogenblik nog Ruvin hier aan de lijn. Ja, we moeten langzaam gaan afsluiten. Gerda, dit was Hallo Weekend. Vanmiddag hebben we een klein beetje een aangepaste programmering, denk ik, hè?
3: Ah, wel, ja. Dus tussen 12 en 1 is er eigenlijk Peter met non-stop.
1: Ja.
3: Maar Peter gaat het programma van Patrick de Groot overnemen, het Land van de Groot.
1: Ja.
3: Want Patrick is in verlof.
1: Ja.
3: En, maar vanaf volgende week...
1: Oké, maar later op de namiddag hebben we nog wel Patrick van Bever, hè?
3: Ja, Patrick van Bever die komt eraan tussen 3 en 5.
1: Ja, oké, dus dat komt er straks allemaal nog aan. Dus blijf lekker bij ons, blijf lekker luisteren. Morgen vanaf 11 uur doe ik natuurlijk weer heel de week lang lunchen met Ruud. En mocht u niet kunnen luisteren, hebben wij natuurlijk graag met jullie een nieuwe afspraak. En dat gebeurt allemaal volgende week zondag. Gerda, nog een fijne dag. We gaan lekker op stap en we gaan genieten van de muziek. En ja?
3: Ja, dag allemaal. Graag tot volgende week.
1: En we moeten nog één plaat draaien. En daar belde Ruvin dus net voor. En Ruvin die vroeg achter deze plaat van Danny Fabri. Het nummer dat heet Zoveel Mooier. Dankjewel Ruvin voor jouw snelle telefoon. En graag tot de volgende keer. Tadaa.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest standencontrole over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Valdusco in Kerkske Haltert. Waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valdusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valdusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valdusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valdusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest standencontrole over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. 3 mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De 2 andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een 30er. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest standen controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Zit voor.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Muziekvitamine.
3: Patrick van Bever.
4: Jij trok mij aan.

Ja, Doe Niet Zo, een van de nieuwere platen van La Ritza. Ja, beste vrienden van de radio, het is weer zondag geworden, zondagmiddag. Ja, het is net 3 uur geweest en dat betekent dat het weer tijd is voor dit programma. Ja, Muziekvitamine met Patrick van Bever op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Een goede middag iedereen en ik zou zeggen, geniet van deze dag en geniet ook van de muziek van Radio Nova. We hebben heel wat in petto de komende 2 uur. Zoals deze terugblik nu uit 1961. Brenda Lee en Eventually.

0: Ja, het liedje dat je op elke feestje wel terug hoort. Vooral dan op trouwfeesten. Dit is hier Lac du Connemara. En dat was van Michel Sardou. Uiteraard uit 1981. En net daarvoor ook nog een van die mooie platen van Rob de Nijs. En Ik wil je. Zometeen hier op de radio. Ja, een Duitsstalig plaatje hebben wij. Ja, zeker en vast ja.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
2: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Ja, nou, ik ga hier gedraaid. Dat was een van, even kijken, Rutger Barneveld. Ja, Rutger Barneveld, die was er ook vandaag bij met Engel op Aard. En daarna deze Duitsstalige plaat Club Draai en Thousand Meilen White. We gaan eens luisteren wat ze in 1960 allemaal uitspookten. Ja, ik hou me al vast aan de takken van de bomen, zeggen ze dan. Ja, is Adam Fate. Adam Fate, eigenlijk moet ik het uitspreken, want het is een Amerikaan. Someone Else Baby is dit uit 1960.

Vadim, hoorde je en dan met samen op vakantie. Ja, het is er een beetje de tijd voor natuurlijk met de temperaturen die wij hier gehad hebben in Vlaanderen, ja, in België. Oh, warm was het. Zeker en vast, ja, de temperaturen die vallen ook nog altijd mee. Natuurlijk, maar het is wel een verschil met wat het geweest is. Je hoorde Vadim hier op de radio en dan nu de Toreador.

0: Alexander Klerks op je radio en dat met Leugenaar, oh Leugenaar. Voor wie deze plaat bedoeld was, dat durf ik niet uitspreken. Zeg er vast niet nee. We gaan een plaatje draaien. Ja, nog een plaatje. Ja, uit 1963. Zometeen Nat Wright. En I'm glad it was you.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio.

beetje rock and roll op je radio. En dat op een zondagmiddag. Ja, geen enkel probleem, want dat horen wij heel graag. Wim Blijs was dit en dat met Shout Shout. En dit is nu Paul Peck. Ja, Paul Peck. En die heeft het dan weer in 1960 over Where There's a Will. Ja, waar een wil is, is een weg.

Ja, nu we toch een beetje aan het dansen zijn in deze aflevering van Muziek Vitamine, doen we gewoon verder. De wereld, dat ben jij. Dat was Thomas Bergen hier op je radio. Ja, dit was deel 1. Wij gaan richting 4 uur uit en dat doen we met deze plaat. Justin de Wild en Schoonheid. Tot zometeen aan de andere kant van 4 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De anderen konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

blijft gezellig bij mij iedere nacht. Ik heb deze plaat al een paar keer gedraaid in onze uitzendingen. Remo Hermans was dat en dat met gevallen. Beste vrienden van de radio, het is hier net 4 uur geweest. En dat betekent dat jullie beloond zijn in deel 2 van deze aflevering van Muziekvitamine bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova hier. Met deze plaat nu uit 1963. Tobin Matthews is dit. When You Come Along. Wees welkom hier in een bijzondere goeiemiddag.

Een terugblikje van Paul Severs was dat. En dan met ieder mens. En deze hier, die mag er ook wel zijn. Wendy van Wanten is dit nog eens op je radio. Ook alweer een hele tijd geleden dat deze meid nog even langskwam op de radio. Wendy van Wanten is dit nu. En dat met Acropoli. Adieu.

0: lekker veel oldies vandaag in deze aflevering van Muziek Vitamine bij de EO Radio, eigenzinnige radio, Radio Nova, altijd met die Nederlandstalige, Vlaamstalige platen en die onvergetelijke, gezellige platen van vroeger. 1957, daar gingen wij naartoe en daar vonden wij de Diamonds terug met Little Darling, zometeen hier op je radio. Ja, Darts and the Boy from New York City.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van Patrick van Beek.

lekker chillen op deze zondagnamiddag. Met temperaturen van rond de 3 à 24 graden. Iets minder dan enkele dagen geleden natuurlijk. Maar ja, zolang er een beetje zon in je leven is, hoor je ons niet klagen. Zeker en vast niet. Je hoorde hier na elkaar René de Haan met Laat me nu maar gaan. En daarvoor hadden wij ook nog niemand minder dan de Darts en de Boy from New York City. Lekker terug in de tijd was dat met deze plaat. En hier is ook een hele mooie, als je het mij vraagt, Wesley van Gorp. En haal het beste uit je leven.

0: Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.
2: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Ja, de zomerplaatjes die komen weer volop op de radio tevoorschijn. Deze hier bijvoorbeeld ook. Ja, heel leuk. Niels en Yves Segers was dat. En dan met Te Quiero Mas. Een plaat van zo wat een 15 jaar geleden moet het geweest zijn ongeveer. Mike Alderson, die is er ook bij vandaag. Alleen maar dansen. Allee, vooruit. We gaan het warm krijgen.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
5: Eigenzinnig anders.

zo blijven we dansen hier bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova op zondagnamiddag. Sam Goris was dit met een plaat uit 2024. Dus het is een van zijn nieuwere singles. En dat was dansen. Ja, dansen op een zondagmiddag. Zou dat nog mogen?

van mij in ieder geval wel. We gaan deze meid nog eens draaien op de radio. Ja, het droeve nieuws van haar mama natuurlijk. Ja, dat zit wel diep in die mensen, want ja, wij wensen ze alle beterschap natuurlijk. Maar ja, we weten allemaal dat het niet zo simpel is natuurlijk. We wensen in ieder geval veel sterkte aan Margriet en aan de dochter hier. Céline Hermans en alles ben jij.

Ja, Nederlands, Vlaams en de oldies ertussendoor. Ja, de elke dag hier op jouw radio. Dat was uit 1973 Jimmy en dat van Boudewijn de Groot. En daarna deze hier van de Cats uit 1968 reeds. Wij zijn toe, beste vrienden van de radio. En onze laatste plaat hier in deze aflevering van Muziek Vitamine. Ik zou zeggen, morgenochtend terug op jouw radio. Vanaf 7 uur hier bij Radio Nova, jouw eigenzinnige radio. Wij gaan met Henriette en luister jij. Tot de volgende, in ieder geval. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Nova.

triathlon. Ook twee deelnemers onwel en ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK.

0: eenvoudig, betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou... ...73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige... Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op...

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova. Eigen zin.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

0: voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
0: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
0: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De brani verdween.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.com.

0: www.vrijblijvend.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matchen zonder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rijd naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit, maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde, het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar, dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder. Ik liep een bloemenwinkel binnen en het eerste wat ik zag was die kleine jongen met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er jongen? Hij zei, mama houdt van rozen en vandaag is ze jarig en ik heb haar al bijna een jaar niet gezien.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma, maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen de juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde en dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open en hij kwam teruggerend en zei: meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots, terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei: dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde, wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg: juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei: nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf alleen.

Zo'n hele nacht, eenzaam in het donker. Dat grote bed, ik lig hier maar alleen. Ik zou zo graag nog even willen kletsen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Hey schat, waar blijf je?